Bobo. Voor God zijn alle gelijk. Ik brauche nur 4 Stunden Schlaf. En die schlaf ik voor euch. Ich bin der Präsident.

0: is er een beetje een lekkere vlotte zo uit.
1: Ja. Hi, this is Ferry Maat and it's Pirate Time, a show for good alternative music on Bartburg Radio 96.5 with Gunnar Leonard. Aus Dänemark, Greta van Vliet mit Black Smoke Rising. Hier bei mir, Pirate Time.

0: het ziet er een beetje lekker vlot en zo uit. Ja. Ja.
1: Ja. Hi, this is Ferry Maat, and it's Pirate Time, a show for good alternative music on Bartburg Radio 96.5 with Gunnar Leonard.
2: Haben wir auch lange gespielt. See you next.